niet sliepen zochten. Toen vaak ik dan zo de sloch. Toen kwam er zo verzweifeld op mijn vloer. Waarom treft ze me niet? Und mein Breven noch mal nie. Johannes, das wisst.